droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna twee weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld één keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde, 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, is toch lekker om in wakker te worden. Neil Horan hoorde je met Dinner Party. En daarvoor de script met superheroes. Ik zeg goedemorgen. Welkom, nieuwe aflevering van De Ochtendshow hier op Studio Reden.
1: Google, speel Studio Reden.

Heart en Who's Johnny. En daarvoor David Guetta met Gone, Gone, Gone. Zometeen Shania Twain, nu eerst Adele en Oh My God.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals dwingende controle en stalking, strafbaar maken. Het kabinet verwacht dat daders hiermee sneller vervolgd kunnen worden, dat het huiselijk geweld en vrouwenmoord kan voorkomen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. In de Maas bij Elslo in Limburg is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden. Het wordt 22 tot 27 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee files in Gelderland op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij Strand Nulde zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

terug in de tijd op studio rijden met George Benson en A Lady Love Me. One More Time. Daarvoor Shanna Spiro met Material Lover, oftewel materiaal

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Het is overal droog en daarbij schijnt de zon geregeld. Er staat een meest matige wind uit westelijke richtingen en het wordt iets minder heet dan de voorgaande dagen. Maar met 28 tot lokaal 32 graden blijft het nog steeds heel warm. Vanavond en vannacht komt meer bewolking voor en kan lokaal een bui vallen. Morgen hebben we met rustig zomerweer te maken. Zon en wolken wisselen elkaar af en er kan lokaal een enkel buitje voorkomen. Het wordt 25 tot 27 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

worden als je net je ogen open doet, de radio aanzet en dan deze muziek hoort. Quizup hoorde je met You Are Not Alone. Daarvoor Sun Mux met Dark Before the Dawn. En we hadden ook nog het weerbericht met Jan Vergelderen. En dat zag er vrij rooskleurig uit, want het wordt wederom een warme dag, inderdaad. De 30 graden, die zullen we zeker halen. Zeker met Go West, We Close Our Eyes.

0: 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, hij ruikt wel.
5: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang. Dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dan de A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Leerdam heb je een kwartier extra reistijd. En dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Strand Nulden zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht, daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Shawn Mendes en Wonder. Daarvoor Kygo, samen met Colette en Gravin en Save My Love. Goedemorgen, welkom. Deel 2 van deze ochtendshow op Studio Reden. De streek een beroep voor Reden en Roosendaal op de laatste maandag van deze maand. Ja, inderdaad, het is de 29e, want het zit er alweer bijna op. Hè? Nog een dag, of twee, of drie. En dan zitten we alweer in juni. Tot die tijd draaien we lekkere muziek. We ronden deze van Bryan Adams en Tina.

0: tijd met Desiree op Studio Reden. Jorden live en daarvoor natuurlijk Davine Michel met Nobody's Perfect. En dat allemaal live vanuit Velp op 107.2 in de FM-band. En in dieromgeving, daar zijn we te beluisteren op 106.9. Maar natuurlijk ook wereldwijd via studioreden.nl, via DAB+, in heel Midden-Gelderland. En natuurlijk, overal waar de radio maar aan staat. Door met de muziek. Dit is Kensington.
1: K-

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De VS en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een Belg van 25 was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Hij werd later gevonden door duikers. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang in Gelderland en dat merk je onder andere op de A2, de Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je een half uur vertraging. Dan gaan we naar de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Strand Nulde zijn ze bezig met een spoedreparatie. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 en dat scheelt je een half uur. En dan de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en hier heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en Rossum een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

End of Beginning. En daarvoor Direct met Won't Fall. Goedemorgen, mocht je net zijn wakker geworden. Het wordt een vrolijke dag, want het zonnetje gaat weer schijnen. Inderdaad, het wordt boven de 30 graden als je in het zonnetje gaat zitten. Dus kijk uit, smeer je goed in en drink veel, want dat is best belangrijk.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Het is overal droog en daarbij schijnt de zon geregeld. Er staat een meest matige wind uit westelijke richtingen en het wordt iets minder heet dan de voorgaande dagen. Maar met 28 tot lokaal 32 graden blijft het nog steeds heel warm. Vanavond en vannacht komt meer bewolking voor en kan lokaal een bui vallen. Morgen hebben we met rustig zomerweer te maken. Zon en wolken wisselen elkaar af en er kan lokaal een enkel buitje voorkomen. Het wordt 25 tot 27 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

lekker. Terug in de tijd met Sharon Brown en I'm Specialized in Love. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Dua Lipa met New Rules. En we hadden ook nog Leona Lewis met Better in Time. Nu op je radio, Bauza.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
1: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
0: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan normaal op een maandagochtend en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Van de A50 Os richting Arnhem. Bij Heteren 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan gaan we naar de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot slot de N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Another. En Talk to You live vanuit Velp op 107.2 en in Dieren op 106.9. Maar ook via DAB+, online via studiorede.nl en overal waar je maar wenst. Dit is Studio Rede met nu op je radio Ramon met Supergirl.

0: studioreden.nl.
1: De brandweer heeft het afgelopen weekend 18 keer moeten uitrukken door het noodweer. Het KNMI had code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien met harde windstoten, hevige regen en grote hagelstenen. Op meerdere plaatsen waaiden takken af en vielen bomen om. De meeste meldingen kwamen uit Dieren. Ook in Laag-Soeren, Roosendaal, Velp en Ellecom moest de brandweer in actie komen. Daarnaast verleende brandweerlieden hulp aan de ambulance met een tilassistentie en het afhijsen van een patiënt.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

herinneren de videoclip van Bill Medley en Jennifer Warnes, If I Had The Time Of My Life. Daarvoor Shakira en ze had het over de dierentuin en we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. Wil je meer nieuws? Kijk dan even op onze website studioreden.nl.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip uit Curaçao heeft onder meer een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een half uur vertraging. Daarna de A50 Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

In the City en Good Life. En daarvoor Max samen met Andy Grammer en The Thing I Love. Goedemorgen, je luistert naar Studio Reden. De streek en beroep voor Reden en Roosendaal. Met nu op je radio Kelly Clarkson. This is Because of You.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Het is overal droog en daarbij schijnt de zon geregeld. Er staat een meest matige wind uit westelijke richtingen en het wordt iets minder heet dan de voorgaande dagen. Maar met 28 tot lokaal 32 graden blijft het nog steeds heel warm. Vanavond en vannacht komt meer bewolking voor en kan lokaal een bui vallen. Morgen hebben we met rustig zomerweer te maken. Zon en wolken wisselen elkaar af en er kan lokaal een enkel buitje voorkomen. Het wordt 25 tot 27 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Chef Special, een Speed of Light. En daarmee komt bijna een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Ja, het zit erop. Straks om 12 uur. Dan zit hier Richard Klopper. En vanmiddag tussen 4 en 7 Daniel Schelenblokker. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met Midnight Star. Dit is Midas Touch op Studio Reden. Touch.

0: uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een half uur vertraging. Daarna de A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijsoord 25 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie gaat inzetten op onbemenste wapensystemen zoals drones. Over 5 jaar zou de helft van alle operaties uitgevoerd moeten worden met onbemenste systemen. En dat zou ook goedkoper zijn. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 21 tot 27 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft drukker dan normaal. En dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je nu een half uur vertraging. Iets verder op de A2, tussen Zaltbommel en Culemborg een kwartier op onthoud. Dan de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Arkel 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort heb je nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Het is overal droog en daarbij schijnt de zon geregeld. Er staat een meest matige wind uit westelijke richtingen en het wordt

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A27 is de weg daar dicht en is het extra druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging. Iets verderop op die A2 bij knooppunt Everdingen ook een kwartier oponthoud. En dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. 5 minuten vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 8 kilometer. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andelst 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen door een vrachtwagen met een lekke band 5 kilometer file tussen Ochten en Andelst. Op de A15 Gorinchem Nijmegen bij Bemmel 4 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: dat is een beetje hoe de afgelopen dagen hebben aangevoeld. Dit was Miley Cyrus.
1: Richard Klopper. Je beleeft
0: het hier. En The End of the World. Ik was 1,98. Inmiddels ben ik gesmolten tot 1,79. Ja, ik kan er niks aan doen, maar zo is het wel een beetje. Goedemiddag, we gaan tot 1 uur. Lekker lunchpakketten. De opening vandaag op deze maandag, 29 juni. Dus we krabbelen al richting de maand juli. Dus dat gaat helemaal goed komen, tenminste, aan temperaturen dan. Hè. James Morrison deed de opening, Slave to the Music. En wat zit er vandaag allemaal in het broodrommeltje? We hebben Martin Garrix, Ed Sheeran voor je klaarstaan. Dua Lipa komt er ook aan, pas getrouwd, dus dat is helemaal lekker. En dit is John Mayer, liedje over dochters.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De brandweer heeft het afgelopen weekend 18 keer moeten uitrukken door het noodweer. Het KNMI had code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien met harde windstoten, hevige regen en grote hagelstenen. Op meerdere plaatsen waaiden takken af en vielen bomen om. De meeste meldingen kwamen uit Dieren. Ook in Laag-Soeren, Roosendaal, Velp en Ellecom moest de brandweer in actie komen. Daarnaast verleende brandweerlieden hulp aan de ambulance met een tilassistentie en het afhijsen van een patiënt.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

van de wisselende contacten. Martin Garrix huurde onze grote vriend Ed uit in de studio. Liedje gemaakt samen met zijn gitaar en Jack Plug met twee ringen. Wat hoor ik? Het zijn drie ringen hoor ik. Dat kan ook. Repeat It was dit. Daarvoor Dua Lipa heeft Sicilië op de kop gezet. Daar waren de inwoners niet zo blij mee. Maar daar had Dua Lipa maling aan. Later nog eventjes getrouwd in Londen. Nou meid, op naar goede tijden hè, zou ik zeggen. Wat hebben we allemaal nog op de lunchkaart staan zometeen? Jan bij het weer hebben we nog in het programma zitten. We hebben ook nog de kantinekadalder als je er eentje weet. Laat het even weten via studio@studioreden.nl. Bastien staat klaar, die hoor je zo binnen nu in een paar minuten. Eerst gaan we lekker springen met Van Halen.

stukje geschiedenis in het broodrommeltje vandaag. Liedje over Pompeii. Dat was ooit een plaatsje aan de Vesuvius in Italië. Een grote uitbarsting geweest. Alles geasfalteerd. En dat is nu nog te aanschouwen als je richting die kant uit gaat. Moet je maar eens doen. Dat is heel mooi om te zien. Niet voor die mensen die er gewoond hebben, maar dat is wat anders. Goedemiddag. We zijn bij je nog tot 1 uur met het lunchpakket. Straks de hoofd en de nieuws van 12:30. We gaan eerst de deur open doen voor Colby Collet. Jazeker meid, kom er maar in.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie Corona zegt Halsema dat corona heel erg discrimineerde. De directeur van het Fotomuseum in Rotterdam is vorig jaar onterecht ontslagen, naar het oordeel van de rechter. Directeur Donker werd door de Raad van Toezicht aan de kant gezet na berichten over een angstcultuur. Daar is volgens de rechter niets van gebleken. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden, staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. Zij verwachten veel van drones en allerlei technische ontwikkelingen. En het weer, zon en wolkenvelden en 21 tot 27 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is vrij druk in de regio, onder andere file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. De andere kant op, vanuit Duitsland, tussen de grens en Duiven ook een kwartier op onthoud. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel is de vertraging 10 minuten. En op de A18 Varsseveld-Zevenaar bij knooppunt Oudijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

in het broodrommeltje. Tate McRae samen met Morgan Wallen en What I Want is een lekkere, koele vakantie. Dus we zetten even te kijken voor de zomervakantie waar we heen gaan. Ik heb het gevonden hoor. Ja, het gaat IJsland worden. IJsland, Reykjavik, 11 graden. 14 dagen ga ik boeken. Heerlijk. Ja, ik trek dat warme weer niet hoor. Ja, je moet wat te klagen hebben. Wat hebben we nog? Jan Bennett weer van Reden Roosendaal. De Katrine Kladder komt eraan. Room 5 naar Europe. Dit is de final countdown.

0: Kusje erop op de maandagmiddag. Studio Reden, lunchpakket. Eet smakelijk met Maroon 5. She Will Be Loved. Daarvoor Poedelrock met Europe, over Poedelrock gesproken. Hij zit er klaar voor. Jan met het weer voor Reden Roosendaal.
1: Studio.

0: wil, dan heb je deze knokploeg wel nodig. Hè? De Crystal Fighters waren dit. Pledge, daarvoor onze weerman voor Reden Roosendaal. Je hoorde vandaag nog diverse keren voorbij komen. Jan van Gelderen. En daarmee gaan we de tiener weer op slot gooien vandaag. Morgen rond 12 uur zijn we er weer. En wij sluiten vandaag af met Stephanie Mills. Tot morgen.
1: De kantineknaller.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens. Op de A12 vanaf de grens naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging in 9 kilometer file. En een file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort 8 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Duitse grens Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen staat bij Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En 25 minuten is de vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Knoopend Rijkerpoort 10 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat viel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel, 10 minuten vertraging. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf 7 naar 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je kiest voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. 5 kilometer file tussen Meteren en afrit Leerdam. En op de A73 Nijmegen Maasbracht. 6 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps met zo'n 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000 en wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld bergingswerkzaamheden. De afrit is daar dicht, 10 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten oponthoud daar, treedt langzaam vanaf Culemborg. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar over 5 kilometer met een kwartier vertraging. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Geniet

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten voor het overige verkeer. Kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Nog steeds file vanaf Zevenaar 6 kilometer en 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. File staat tussen Tiel West en Meteren en is 6 kilometer. En een klein kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 8 kilometer file inmiddels tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, zat 4 kilometer. Door opruimwerk na een ongeluk doe je er 25 minuten langer over. Rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Shakira en Zoo. Met haar zijn we gezellig naar de dierentuin geweest. Maar we gaan nu heel snel naar de flits uit het verleden. We hebben misschien wel meegekregen afgelopen weekend die gigantische onweersbuien die over het hele land trokken. Het was echt een schouwspel om naar te kijken, dat moet ik je wel vertellen. Maar vandaag heeft geen enkele weerspreuk het over onweer, afkomstig of kou. De zomer is echt van start gegaan volgens het weerspreuk. Want als het op Sint-Pieter schoon mag zijn, dan drinken alle molenaars wijn. Maar er valt regen, het valt hun en de bakkers tegen. Rond de 29e wil het nog wel eens gaan regenen. En daarom wordt er ook gezegd, wanneer het Sint-Pieter is, zorg dan dat de hooitijd ten einde is. Want pissen doet hij zonder genna, oftewel voor of erna. Nou, regen zit niet in de kaarten volgens mij de komende dagen. Maar goed, Jaf Gelder gaat ons dan later in deze uitzending alles over vertellen. En dat horen wij dus vanzelf. Gaat het regenen? Misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. We hebben best wel een portie gehad afgelopen weekend. Dus we gaan zien of we, daar nog wat van meekrijgen. Goed, wij gaan zo meteen naar muziek met straks Pink en Trustful. Eerst gaan we naar Gladys Knight. Een prachtige plaat van de gelijknamige James Bond film. Is dit uit 1989 het nummer License to Kill op Studio Reden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de Duitse politie, onder wie de vermoedelijke schutter. Het OM eist 12 jaar cel tegen 3 oud-directeuren van een Vlissingshavenbedrijf. Ze zouden grote hoeveelheden cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De politie zet in het onderzoek een undercover-agent in. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel, zoals kapotte dakramen en auto's die beschadigd zijn. En het weer, zon en wolkenvelden, morgen meer bewolking, verder verandert er weinig.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. De A15 naar Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel 20 minuten extra. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Meteren en Arkel een kwartier vertraging. Dan op de A50 van Arnhem naar Os ook een kwartier vertraging tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Damiano David and the First Time. Nou, de eerste keer is het zeker niet. En hij heeft een hele prachtige mooie plaat van gemaakt. En het blijft genieten om te horen natuurlijk. Ik zat even terug te denken aan afgelopen weekend. En met die en afgelopen weken sowieso. Die hittegolf met zulk warm weer. Dan hadden we hier ook nog een keer de pech dat afgelopen week de airco kapot was. Die hebben we moeten laten maken. Maar inmiddels is het hier weer een stuk aangenamer. Dus dat is wel heel prettig. En de komende dagen die helpen daar wel bij. Dus dat is fijn. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, dat je nog helemaal klotsend van het zweet in huis zit en dat die warmte maar blijft hangen. Dat is ook vervelend natuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen, zoveel mogelijk een beetje ventileren misschien, dat helpt. Vooral 's nachts wil dat natuurlijk wel eens helpen. En dan komt het de komende dagen goed. Even een paar dagen volhouden en dan voordat je het weet is het weer aangenaam. Ook in huis, ook al heb je geen airco, maakt niet uit. We gaan zometeen naar muziek van James Morrison, maar eerst is hier de Average White Band. En wat zingen zij dan?
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

James Morrison en Wonderful World. Heerlijke plaats. Zometeen Jan van Gelder met het weerbericht. Is de hittegolf afgelopen of krijgen we er nog één voorgeschoteld? Het wordt zometeen na deze plaat van Cameron Whitcomb.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 25 tot 27 graden en er waait een matige wind uit west tot noordwest, kracht 3. Vanavond is het vrij zonnig en aangenaam. Vannacht koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen schijnt de zon regelmatig, maar in de loop van de dag neemt van het westen uit de bewolking toe. Het wordt 24 graden bij de Randmeren tot 26 graden in de Achterhoek. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knoopendel en Arkel. En op de N233 Veenendaal-Kesteren is het aansluiten. Tussen Veenendaal en Kesteren doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Vanaf deze week verandert het busvervoer in de regio Arnhem en Nijmegen. De nieuwe dienstregeling gaat dan in en de merknaam Breng verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt RR Reis. De trolleybussen blijven echter gewoon rijden. Volgens een woordvoerder blijft het trolleysysteem behouden omdat het al volledig uitstootvrij is. Onder de 320 nieuwe bussen zijn ook nieuwe trolley 2.1 bussen. Die rijden in Arnhem en Velp onder de bovenleiding en kunnen daarna op een accu verder naar onder meer Wageningen en Nijmegen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Dua Lipa brengt ons bij de flits uit het verleden. Ja, en dan vraag je je af, waar ligt nou het laagste punt van Nederland? Is dat misschien ergens in Zeeland? Marknesse of Vlissingen misschien wel? Misschien wel Zeeuws-Vlaanderen? Wie zal het zeggen? Nee. Het is wel, nou, niet heel erg te vlakbij, maar het is in Nieuwekerk. Zuid-Holland, meen ik. Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is het laagste punt van Nederland. Werd onderzocht in 1995. En toen wist de wetenschap het zeker dat het verhaal is. Ja, tot zover deze flits, mensen. We gaan door nu met muziek. Taylor Swift is een aantal uit Fate of Orphelia. En misschien ook een leuke vraag om die eens te gaan stellen. Waar gaat dat over, dat verhaal? Waar gaat die plaat over? Nou, daar kom je nog wel achter. We gaan naar Wet als eerste nu.

denk je, waar gaat het nou over? De Fate of Ophelia van Taylor Swift. Dat zal ik je vertellen. In het oorspronkelijke toneelstuk van Shakespeare werd het personage Ophelia door liefdesverdriet, manipulatie en verlies tot waanzin gedreven. Waarna ze tragisch verdrinkt in een beek. Taylor Swift gebruikt het als een krachtige metafoor over hoe zij zich soms gevangen voelt in de wereld van roem en publieke opinie. Een wereld waarin ze dreigt kopje onder te gaan.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord, nu heeft de Franse organisatie groen licht gegeven. Het OM eist 12 jaar cel tegen de 3 oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de tweede verdieping in de tuin. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen ongeveer hetzelfde.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Er staat 165 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ben je een kwartier extra kwijt tussen knooppunt Hintel en Waardenburg. Dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A15 richting Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en Leerdam. Heb je een half uur vertraging. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Hattem 10 minuten extra door opruimwerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Lauren Daigle. Mooie plaat aan USA hier op Studio Reden. Hey, als je aan het eten bent, eet smakelijk. Ga er lekker van genieten natuurlijk. En het is vandaag nog wel redelijk warm in de studio. Ik heb nog wel hier en daar wat zweetdruppeltjes. Ondanks de airco, die het inmiddels wel weer volop doet. Maar de warmte is gewoon blijven hangen. En dat is niet altijd even fijn, maar we hebben vandaag een aangepaste maaltijd hier. Lekker koude schoten, gewoon heerlijke salades en een beetje dressing eroverheen. Ik ben een gekke, vooral yoghurtdressings. Nou, daar kun je mee wakker maken, dat komt helemaal goed. Dus die staan hier bij me, heerlijk, ik vind het fantastisch. Dus daar gaan we van genieten. Straks ook genieten van Lucy Silvers en Breathe In. Maar eerst is hier Shanna Spiro met een nieuwe plaat. Dit is Material Lover op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 25 tot 27 graden en er waait een matige wind uit west tot noordwest, kracht 3. Vanavond is het vrij zonnig en aangenaam. Vannacht koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen schijnt de zon regelmatig, maar in de loop van de dag neemt van het westen uit de bewolking toe. Het wordt 24 graden bij de Randmeren tot 26 graden in de Achterhoek. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A12 naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. Een kwartier extra ben je kwijt op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. De N314 Doetinchem-Zutphen. Voor de aansluiting met de N319 heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De nieuwe woonwijk Haveland aan de Pinkelseweg in Reden krijgt een opvallend ander karakter dan de rest van de gemeente. In de plannen is veel ruimte voor hoogbouw met appartementencomplexen van 4, 5, 7 en zelfs 8 verdiepingen. Dat is bijzonder omdat zulke hoge gebouwen in de gemeente Reden nauwelijks voorkomen. Op het terrein van de voormalige GS Staalwerken moeten ongeveer 270 huur- en koopwoningen komen. Als alle vergunningen op tijd rond zijn, kan de bouw in het eerste kwartaal van 2028 beginnen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Sorry, I'm here for someone else van Benson Boone. Nou, ik hoop, ben blij dat wij er voor jullie kunnen zijn. Jullie voor ons, hartstikke fijn. Dank je wel daarvoor. Ik vind het onwijs gezellig. We gaan nu naar de flits uit het verleden. En het is daarheen met een koninklijk tintje, jawel hoor. We gaan naar het jaar 2018, want toen sloeg Prins Charles, zanger Barry Kip van de Bee Gees, wie kent ze niet, tot ridder van orde van het Britse Rijk. Vanaf dat moment mochten we hem Sir gaan noemen. Met zijn broers Robin en Maurice vormde hij de Bee Gees, een van de succesvolste popgroep aller tijden. De Bee Gees, wie kent ze niet, die ken je natuurlijk wel van Staying Alive, Saturday Night Fever en wat hebben we nog meer? Ja, nog veel meer van die klassiekers die op hun naam staan. Geweldige nummers. Stuk voor stuk, hele mooie platen. Af en toe hoor je ze bij Studio Radio ook voorbij komen, dus dat is wel heel prettig. Dus die staan hier volop in de playlist. Hartstikke fijn. Goed, wij gaan door nu met muziek met Wreck-n Bone Man in aantocht en Human. Maar eerst Earth, Wind & Fire. En die bezingen de mooiste maand van het jaar, voor mij persoonlijk in ieder geval. Over 3 maanden is het weer zover. Dan heb ik het natuurlijk over september. Studio Reden.

Dragon Bowman en Human. Vergissen is menselijk, dat kan gebeuren. Iedereen maakt fouten en dat is helemaal niet erg. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 6:30. Maar eerst Snow Patrol.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling ten westen van Hamburg. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, zegt de oud-politiechef van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd. Hoe het nu met het kind gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je voor het knooppunt Bankhoef nog 5 minuten extra nodig. En ook op de N50 van Emmeloord naar Apeldoorn heb je voor het knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Robbie Williams en Sex Up hier op Studio Reden. Zometeen Jan van Gelderen met het weerbericht. Wat krijgen we de komende dagen voorgeschoteld? Hoe verlaten wij de maand juni en betreden wij de nieuwe maand? Je hoort het zo.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 25 tot 27 graden en er waait een matige wind uit west tot noordwest, kracht 3. Vanavond is het vrij zonnig en aangenaam. Vannacht koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen schijnt de zon regelmatig, maar in de loop van de dag neemt van het westen uit de bewolking toe. Het wordt 24 graden bij de randmeren tot 26 graden in de Achterhoek. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Libianca en People. We gaan nu richting het eind van deze uitzending. Dank jullie wel dat jullie erbij waren vandaag. Onwijs gezellig. Morgenochtend word je gewekt door niemand minder dan Martin Slijper om 6 uur. Dus als de wekker tenminste afgaat, dan slaapt hij niet doorheen. Maar laten we het hopen dat hij er gewoon is. We gaan ervan uit. Morgenmiddag wacht er een fantastisch lunchpakket op je, verzorgd door Richard Klopper. En vanaf 4 uur morgenmiddag dan zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van Spitsuur. Voor nu een bijzonder mooie, fijne zomeravond en ik spreek je snel. Bye bye.
1: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren.

0: bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene twee mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de tweede verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Vannacht om 3:00 speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
2: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken. Die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon. In de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen Beest en Knopendel 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen de knooppunten Waterberg en Grijshoord. Bij knooppunt Grijshoord is de rechterrijstrook dicht vanwege bergingswerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Grenscontrole weer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zijn zij niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat

0: zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
1: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Ede. 10 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbeving

0: De aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg

van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

Reinders. En Summerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelden vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.